fue en el cajón. Een gitaar. Wat leuke liedjes zingen met een toetje in je bek. Vergeet het maar. Weet je, onze liedjes, die kan iedereen verstaan. Oké, het is een beetje haast, maar ja,